0: In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.

to let you know I can really shake them down.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Zondag 4 oktober, de eerste zondag van de maand oktober. Dan zendt Kerkradio 80 nogmaals het gesprek met Tjalling Huisman, predikant van de Protestantse Kerk Nederland uit. De uitzending begint na het radionieuws van 8 uur op deze zender en is tevens te horen op het tv-kanaal van RTV 80. De herhaling is maandagavond na het nieuws van 8 uur, slechts alleen via de radio, maar een week lang op de site rtv80.nl/radio/uitzending gemist. In het voetspoor van Luther en Bach. Letty Oosterhof maakte een voettocht van Eisenach naar Erfurt, door de bossen van Thüringen en langs plaatsen waar Luther en later Bach werkten en leefden. Een omgeving vol natuur en historie, muziek, bouwkunst en cultuur. De pelgrimsdienst van 4 oktober geeft een impressie met veel muziek. Want voor Bach en ook voor Luther was muziek van levensbelang. Een troost en bestrijder van angsten en kwaad. Voor Luther was er zonder muziek geen sterk geloof, en voor Bach was er zonder geloof geen muziek. En beide hielden zich in de moeite van hun tijd staande. En hoe zit dat in onze tijd? Muziek van Luther en Bach klinkt vanaf het orgel door Willem Leegwater, en blokfluitquintet Zoethout speelt muziek uit de tijd van Luther en Bach en van nu. Dorpskerk Schorl om 10 uur. Waar haal je je geloof vandaan? Voor alle zoekers en denkers in en buiten de kerken zijn er de middagen van de gespreksgroep Perspectief. Een oecumenische groep, en oecumene betekent voor de hele wereld. Dit jaar gaat de groep in gesprek over het onderwerp: waar haal jij je geloof vandaan? Een simpele vraag misschien, maar in deze tijden lijken geloof, hoop en liefde, of welke woorden je ook gebruikt, niet zo eenvoudig te behouden of vorm te geven. Daarom is het boeiend om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan. Gespreksleider is dominee Kokkie Groot. Op woensdagmiddag 7 en 21 oktober en 11 november... vanaf 2 uur in de consistorie achter de dorpskerk in Schorl. De eerstvolgende oecumenische viering in de Prins Hendrik Stichting zal zijn op donderdag 8 oktober om 14:30... De muzikale ondersteuning in deze dienst is in handen van de Seasingers, onder leiding van zuster Theresa Takken. De bewoners van het verzorgingshuis waarderen het altijd zeer dat ook parochianen van buiten het huis deze diensten meekomen vieren. Dus iedereen wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle en zomerse week.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Sinds een half jaar kunnen filmliefhebbers in Egmond aan de Hoef terecht bij Cine Egmond. Vanaf 14 oktober begint het nieuwe filmseizoen in Hoeve Overslot, waar ruimte is voor ongeveer 35 bezoekers. Initiatiefnemer Herman Reedijk kijkt tevreden terug op de eerste maanden. Het is bijna altijd vol en er is een leuke sfeer.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartjemeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
2: Alleen met uw steun kan het Bartjemeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartjemeusfonds.nl.
3: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: vrijdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Zaanstad staat file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitwijkroute 11. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden bij het AZC aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding is geweest is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is ter plaatse aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt waar gewonden bij vallen. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. Drie huizen aan de Junolaan in Herugowaard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook de twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. De wedstrijd van AZ tegen de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva zal zonder uitsupporters worden gespeeld. Dat heeft de driehoek van politie, openbaar ministerie en de gemeente Alkmaar besloten. De gemeente stelt dat de supporters van de Israëlische club slechts een gemiddeld risico vormen. Maar de combinatie met verwachte politieke demonstraties maakt het toch te gevaarlijk. De wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 15 oktober. Gemeente Castricum wilde 9 statushouders in Bergen opvangen, maar heeft dat toch niet gedaan. Gemeente Bergen wist niets van het plan en reageerde dan ook verrast en ontstemd. Castricum heeft inmiddels excuses aangeboden en het plan losgelaten. Omdat de bestaande opvang van de 9 statushouders na 29 september sloot, moest hals over kop andere opvang worden gevonden. Volgens het college zijn de 9 verspreid over Castricum ondergebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

In en aan de kerk Brink in Groet exposeert werk van twee lokale fijnschilders, Joyce Pedroli en Rina Pankras. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 6 januari.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: Music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Boekholt O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
2: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad staat file tussen Horen Noord en Purmerend Noord 13 kilometer met een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitweekroute 11. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: en met 1 november 2026 presenteerde Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Horen-Noord en Purmerend-Noord 14 kilometer file met een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitwijkroute 11. Op de N247 van Horen naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Edam en Broek in Waterland 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden bij het AZC aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding is geweest is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is ter plaatse aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt waar gewonden bij vallen. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. In Alkmaar zijn van januari tot en met augustus ruim 580 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 16% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Heilo en Uitgeest kwamen in de eerste 8 maanden van dit jaar uit op rond 50 geregistreerde fietsdiefstallen. Castricum op 125 en Dijk en Waard op bijna 260. Van gemeente Bergen zijn nog geen gegevens beschikbaar. In Alkmaar is woensdagochtend de Landbouw- en Lappendag begonnen met de traditionele paardenstoet. Leerlingen van Landbouwschool Vonk liepen met hun paarden over de Frieseweg en de Friesebrug naar de binnenstad. Daar vormden de paarden samen met koeien en trekkers de vaste onderdelen van het jaarlijkse evenement, dat tegelijk ook een grote markt met stoffen en mode omvat. De herinrichting van de Berger Houtrotonde in Alkmaar gaat op maandag 2 november van start. Het project zou in juni beginnen, maar een van de aannemers die de aanbesteding verloor, stapte naar de rechter. Ballas Nedam won de rechtszaak en kreeg de herinrichting van de Berger Houtrotonde en het Scharlo toegeschoven. De oplevering van het hele project is naar verwachting halverwege volgend jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 30 september tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is Spot aan. In Bibliotheek Bergen kunnen kinderen deze Kinderboekenweek dansen, verkleden, knutselen en hun fantasie de vrije loop laten. Alle activiteiten zijn gratis.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
4: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
3: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
5: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
3: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad is veel vertraging door een ongeluk tussen Wochnum en Purmerend Noord. 10 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Eemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook een uur vertraging in 10 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. A22 Beverwijk Velsen bij knooppunt Velsen 7 kilometer file met daar een half uur extra reistijd. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam, tussen Edam en Broek in Waterland, 8 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Zondag 4 oktober, de eerste zondag van de maand oktober. Dan zendt Kerkradio 80 nogmaals het gesprek met Tjalling Huisman, predikant van de Protestantse Kerk Nederland uit. De uitzending begint na het radionieuws van 8 uur op deze zender en is tevens te horen op het tv-kanaal van RTV 80. De herhaling is maandagavond na het nieuws van 8 uur, slechts alleen via de radio, maar een week lang op de site rtv80.nl/radio/uitzending gemist. In het voetspoor van Luther en Bach. Letty Oosterhof maakte een voettocht van Eisenach naar Erfurt, door de bossen van Thüringen en langs plaatsen waar Luther en later Bach werkten en leefden. Een omgeving vol natuur en historie, muziek, bouwkunst en cultuur.

De pelgrimsdienst van 4 oktober geeft een impressie met veel muziek. Want voor Bach en ook voor Luther was muziek van levensbelang. Een troost en bestrijder van angsten en kwaad. Voor Luther was er zonder muziek geen sterk geloof, en voor Bach was er zonder geloof geen muziek. En beide hielden zich in de moeite van hun tijd staande. En hoe zit dat in onze tijd? Muziek van Luther en Bach klinkt vanaf het orgel door Willem Leegwater, en blokfluitquintet Soethout speelt muziek uit de tijd van Luther en Bach en van nu. Dorpskerk Schorel om 10:00. Waar haal je je geloof vandaan? Voor alle zoekers en denkers in en buiten de kerken zijn er de middagen van de gespreksgroep Perspectief. Een oecumenische groep, en oecumene betekent voor de hele wereld. Dit jaar gaat de groep in gesprek over het onderwerp: waar haal jij je geloof vandaan? Een simpele vraag misschien, maar in deze tijden lijken geloof, hoop en liefde, of welke woorden je ook gebruikt, niet zo eenvoudig te behouden of vorm te geven. Daarom is het boeiend om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan. Gespreksleider is dominee Kokkie Groot. Op woensdagmiddag 7 en 21 oktober en 11 november... vanaf 2:00 in de consistorie achter de dorpskerk in Schorel. De eerstvolgende oecumenische viering in de Prins Hendrik Stichting zal zijn op donderdag 8 oktober om 2:30. De muzikale ondersteuning in deze dienst is in handen van de Sea Singers onder leiding van zuster Theresa Takken. De bewoners van het verzorgingshuis waarderen het altijd zeer dat ook parochianen van buiten het huis deze diensten meekomen vieren. Dus iedereen wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle en zomerse week.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een vrouw uit Bergen is maandag 18 mei jongstleden slachtoffer geworden van een oplichtingspraktijk waarbij een man zich voordeed als politieagent. De verdachte wist haar slachtoffer ervan te overtuigen haar kostbare bezittingen en bankpassen af te geven en nam vervolgens geld op met haar passen. De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte. Het incident vond plaats om 5:30. Een man verscheen aan de deur van de vrouw en deed zich voor als politiemedewerker. Hij nam onder meer sieraden, een telefoon en meerdere bankpassen mee. De politie doet onderzoek naar de zaak en heeft beelden van de verdachte. Omdat de man mogelijk minderjarig is, krijgt hij eerst de gelegenheid zich vrijwillig aan te melden.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is erg druk verlopen. Er zijn bovendien nogal wat ongelukken gebeurd. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Hilversum Noord en Muiden 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is wel weer open. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en Schiphol 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Door een te hoge vrachtwagen is de weg tijdelijk dicht. Dan de A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Wognum en Purmerend Noord 8 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. Er is daar maar 1 rijstrook open. A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad-Zuid 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein 12 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A22 van Beverwijk naar Velzen tussen knooppunt Beverwijk en Velzen 7 kilometer met een kwartier op onthoud. En 201 van Hilversum naar Uithoorn bij Loenersloot 4 met een kwartier vertraging. En op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Edam en het Schouw 11 kilometer file. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht.
4: Beno Projectafbouw uit Broek op Lange Dijk heeft de nationale Gyproc-trofee gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won Beno al prijzen in diverse categorieën en pakt het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heer Hugo Waard werd tweede in categorie utiliteitsbouw en verdiende de Gyproc Professionals keuze. 3 huizen aan de Junolaan in Heer Hugo Waard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook de 2 woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. De scheurvorming en verzakkingen in de Lagendijk in Uitgeest zijn veroorzaakt door de droogte van dit jaar. Dat heeft wethouder Judy Kloosterman gezegd in antwoord op raadsvragen over het onderwerp. Eerder werd nog gedacht dat de weg beschadigd raakte door zware machines van netbeheerder Tennet. Daar lijkt na onderzoek geen sprake van. En de wethouder ziet dan ook geen grond om de schade op Tennet te verhalen. Alkmaar voert mogelijk wielklemmen in voor buitenlandse foutparkeerders. De voltallige gemeenteraad heeft het college met een motie opdracht gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken. Belgen en Duitsers zijn via hun kenteken te achterhalen, maar als ze aanmaningen negeren, is daar niets tegen te doen. Foutparkeerders uit andere landen kunnen niet eens worden getraceerd. Een wielklem zorgt ervoor dat ze wel moeten betalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland.

0: Nieuwsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: Nieuws Boulevard.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mantelzorgers kunnen op woensdag 7 oktober terecht in de Sanderij voor een ontspannen ontmoeting met koffie, thee, iets lekkers en ruimte om ervaring te delen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 oktober van 10:30 tot 12 uur in de Sanderij 7 in Schorrel. Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is gewenst, zodat de organisatie weet hoeveel mensen er komen. Het kan via contact@welzijnbergen.nl.

0: jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
1: De Oekraïense premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
3: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui in het oosten, kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is behoorlijk druk verlopen. De files vanaf een kwartier vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen de afrit Soest en Blaricum 4 kilometer. Verderop richting Amsterdam tussen Blaricum en knooppunt Watergraafsmeer. Langzaam rijden en stilstaan over 17 kilometer. Met daar een half uur op onthoud. A4 richting Amsterdam tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep 11 kilometer. Met daar 20 minuten vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend. 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is nog even dicht. Verderop op de A7 bij knooppunt Zaandam. Daar zo'n 20 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid 6 kilometer. Met een half uur extra reistijd. Er staat een kapotte auto stil. Daar is één rijstrook dicht. Veel vertraging is nog steeds op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein 21 kilometer. Met een uur op onthoud. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland, 4 kilometer file. En op de N307 van Enkhuizen naar Hoorn tussen Westwoud en Hoorn Noord, 4 kilometer file bij de aansluiting met de A7. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste stagiaires van de opleiding tot zwemonderwijzer zijn gestart in zwembad De Beek in Bergen. Als erkend leerbedrijf begeleidt De Beek nieuwe zwemonderwijzers in de praktijk. Van meekijken en assisteren tot het uiteindelijk zelfstandig voor de groep staan. Tijdens hun stage leren zij stap voor stap alle kanten van het vak kennen.

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Het is nog wel behoorlijk druk op de weg. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naarden en Knoopend Watergraafsmeer, 16 kilometer met bijna een half uur vertraging. A4 richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep 10, met daar 20 minuten op onthoud. A6 Lelystad richting Muiden bij Knoopend Muidenberg, 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. A7 Den Hoeven richting Zaanstad, tussen Horen-Noord en Purmerend, 16 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. A8 Zaanstad richting Amsterdam, tussen Assen-Delft en knooppunt Koenplein, 8 kilometer met daar een kwartier vertraging door een auto met pech. A9 Alkmaar richting Amstelveen, lange file nog tussen Uitgeest en knooppunt Rotterpolderplein, 16 kilometer. De vertraging is opgelopen tot een uur. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Beno Projectafbouw uit Broek op Lange Dijk heeft de nationale Gieproc-trofie gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won Beno al prijzen in diverse categorieën en pakt het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heer Hugo Waard werd tweede in categorie utiliteitsbouw en verdiende de Gieproc Professionals keuze. Drie huizen aan de Junolaan in Heer Hugo Waard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook de twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. De wedstrijd van AZ tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva zal zonder uitsupporters worden gespeeld. Dat heeft de driehoek van politie, openbaar ministerie en de gemeente Alkmaar besloten. De gemeente stelt dat de supporters van de Israëlische club slechts een gemiddeld risico vormen. Maar de combinatie met verwachte politieke demonstraties maakt het toch te gevaarlijk. De wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 15 oktober. Gemeente Castricum wilde 9 statushouders in Bergen opvangen, maar heeft dat toch niet gedaan. Gemeente Bergen wist niets van het plan en reageerde dan ook verrast en ontstemd. Castricum heeft inmiddels excuses aangeboden en het plan losgelaten. Omdat de bestaande opvang van de 9 statushouders na 29 september sloot, moest hals over kop andere opvang worden gevonden. Volgens het college zijn de 9 verspreid over Castricum ondergebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De komende periode voeren de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maaiwerkzaamheden uit aan oevers, sloten en vijvers. Dit onderhoud is belangrijk voor een goede waterafvoer en waterkwaliteit. Zo voorkomen we dat wateroverlast als het veel regent en watertekort bij droogte.

12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Knoopend Muidenberg en Diemen Noord. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velsen. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. A22 van Beverwijk naar Velsen. Veel vertraging nog, ruim een uur. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer stilstaand verkeer. Er staat een kapotte auto stil. Daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

je morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het gehandicaptenplatform Egmond organiseert op 11 oktober een ervaringsparcours in de sporthal De Watertoren. Bezoekers beleven zelf hoe het is om met een beperking door het dagelijks leven te gaan. Het ervaringsparcours vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 van 1:30 tot 4:00 middags in sporthal De Watertoren aan de Watertoren 36 in Egmond aan Zee.
2: Aan de lopende band.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Bewoners van Castricum en Bakkum hebben hun zorgen uitgesproken over de herinrichting van de Van Haarlemlaan. De weg zou volgens adviesbureau Goudappel een 30 kilometer zone moeten worden. De gemeente legde dit idee voor aan bewoners tijdens een informatieavond, maar daar bleek het idee tot veel discussie te leiden. Vereniging Castricum Veilig verklaarde zich geen voorstander van het idee. In Alkmaar zijn van januari tot en met augustus ruim 560 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 16 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Heilo en Uitgeest kwamen in de eerste 8 maanden van dit jaar uit op zo'n 50 geregistreerde fietsdiefstallen. In Castricum werden 125 geteld en Dijk en Waard kwam uit op bijna 260. Van de gemeente Bergen zijn nog geen gegevens beschikbaar. In Alkmaar is woensdagochtend de landbouw- en lappendag begonnen met de traditionele paardenstoet. Leerlingen van landbouwschool Vonk liepen met hun paarden over de Friese weg en de Friese brug naar de binnenstad. Daar vormden de paarden samen met de koeien en trekkers de vaste onderdelen van het jaarlijkse evenement. Dat tegelijkertijd ook een grote markt met stoffen en mode omvat. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zondag 4 oktober is voor de 45ste keer het hardloop-evenement Rondje Bergen. Het parcours van dit evenement is uitgezet in en rondom Bergen. Deelnemers lopen verschillende afstanden. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden. Tijdens het evenement zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer om te leiden. Er staan hekken en borden met de aangepaste route.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage VIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: So what are you doing back?
4: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
3: I really mean that much to you?
4: Girl, you know it's true.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een bouwkundige inspectie van een pand op leeftijd. Wat is dat eigenlijk? Waar kijkt een bouwkundige inspecteur naar en wat ziet hij? Hoe weet de inspecteur welk onderhoud noodzakelijk is en wat nog even kan wachten? Tijdens de eerste editie van de Week van het Onderhoud biedt Monumentenwacht Noord-Holland geïnteresseerden de mogelijkheid om dit zelf van dichtbij mee te maken. Maandag 12 oktober worden er in de Wormer en de Rijp speciale meeloopinspecties georganiseerd.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden in het AZC aan de Robansbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding precies is geweest, is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is ter plaatse aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt waar gewonden bij vallen. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. BNO Projectafbouw uit de Broek op Lange Dijk heeft de nationale Kiprock Trophy gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won BNO al prijs in diverse categorieën en pakt het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heerhugowaard werd tweede in de categorie Utiliteitsbouw en verdiende de Kiprock Professionals keuze. De wedstrijd van AZ tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva zal zonder uitsupporters worden gespeeld. Dat heeft de driehoek van politie, openbaar ministerie en de gemeente Alkmaar besloten. De gemeente stelt dat de supporters van de Israëlische club slechts een gemiddeld risico vormen, maar de combinatie met verwachte publieke demonstraties maakt het toch te gevaarlijk. De wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 15 oktober. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een bijzondere mijlpaal, want donderdagmiddag 1 oktober... viert het kleurrijke vrouwengilde Schorrel het 75-jarig jubileum. De feestelijke middag voor de leden start met de inloop vanaf 1:30 voor de Blinkert.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.
2: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode. Afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Zondag 4 oktober, de eerste zondag van de maand oktober. Dan zendt Kerkradio 80 nogmaals het gesprek met Tjalling Huisman, predikant van de Protestantse Kerk Nederland uit. De uitzending begint na het radionieuws van 8 uur op deze zender en is tevens te horen op het tv-kanaal van RTV 80. De herhaling is maandagavond na het nieuws van 8 uur, slechts alleen via de radio, maar een week lang op de site rtv80.nl/radio/uitzending gemist. In het voetspoor van Luther en Bach. Letty Oosterhof maakte een voettocht van Eisenach naar Erfurt, door de bossen van Thüringen en langs plaatsen waar Luther en later Bach werkten en leefden. Een omgeving vol natuur en historie, muziek, bouwkunst en cultuur. De pelgrimsdienst van 4 oktober geeft een impressie met veel muziek. Want voor Bach en ook voor Luther was muziek van levensbelang. Een troost en bestrijder van angsten en kwaad. Voor Luther was er zonder muziek geen sterk geloof, en voor Bach was er zonder geloof geen muziek. En beide hielden zich in de moeite van hun tijd staande. En hoe zit dat in onze tijd? Muziek van Luther en Bach klinkt vanaf het orgel door Willem Leegwater, en blokfluitquintet Zoethout speelt muziek uit de tijd van Luther en Bach en van nu. Dorpskerk Schorl om 10 uur. Waar haal je je geloof vandaan? Voor alle zoekers en denkers in en buiten de kerken zijn er de middagen van de gespreksgroep Perspectief. Een oecumenische groep, en oecumene betekent voor de hele wereld. Dit jaar gaat de groep in gesprek over het onderwerp: waar haal jij je geloof vandaan? Een simpele vraag misschien, maar in deze tijden lijken geloof, hoop en liefde, of welke woorden je ook gebruikt, niet zo eenvoudig te behouden of vorm te geven.

0: Daarom is het boeiend om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan. Gespreksleider is dominee Kokkie Groot. Op woensdagmiddag 7 en 21 oktober en 11 november vanaf 2 uur in de consistorie achter de dorpskerk in Schorl. De eerstvolgende oecumenische viering in de Prins Hendrik Stichting zal zijn op donderdag 8 oktober om 14:30. De muzikale ondersteuning in deze dienst is in handen van de Sea Singers onder leiding van zuster Theresa Takken. De bewoners van het verzorgingshuis waarderen het altijd zeer dat ook parochianen van buiten het huis deze diensten meekomen vieren. Dus iedereen wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle en zomerse week.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: De Evendijk, ooit aangelegd als belangrijke dijk tussen Schorl en Sanegeest, is door de eeuwen heen geleidelijk uit het zicht verdwenen. Letterlijk en figuurlijk. De naam bestaat nog als tweede en dus minder belangrijke deel van de naam Klaassen en Evendijk. Maar dat de dijk oorspronkelijk begon bij de driesprong met de Groene Dijk, waarbij de Klaassendijk nog niet bestond, is verder volslagen onduidelijk.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden in het AZC aan de Robansbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding precies is geweest, is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is ter plaatse aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt waar gewonden bij vallen. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. Drie huizen aan de Junolaan in Heerhugowaard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat er geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. De scheurvorming en verzakkingen op de Lage Dijk in Uitgeest zijn veroorzaakt door de droogte van dit jaar. Dat heeft wethouder Judy Kloosterman gezegd in antwoord op raadsvragen over dit onderwerp. Eerder werd nog gedacht dat de weg beschadigd raakte door zware machines van netbeheerder Tennet. Maar daar lijkt naar onderzoek geen sprake van en de wethouder ziet dan ook geen grond om de schade op Tennet te verhalen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: agenda.
1: In en aan de kerk Brink in Groet exposeert werk van twee lokale fijnschilders, Joyce Pedroli en Rina Pankras. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 6 januari.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Fitness Sas bestaat donderdag 1 oktober precies 1 jaar. Een mooie mijlpaal die als personal trainer Saskia de Vries graag samen met haar sporters viert. Daarom staat van maandag 28 september tot en met zaterdag 3 oktober een feestweek op het programma.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: werkdag om 6, 12 en 4 uur. 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80. Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Dinsdagavond zou een gewone trainingsavond worden voor de duintreffers. Maar die kreeg een feestelijk tintje. Schorrelaar Maxel Kistern kwam met namens de coöperatiefonds van Rabobank een cheque uitreiken van 3000 euro. Bedoeld om een aantal nieuwe tafels.

0: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Oh. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Bewoners van Castricum en Bakkum hebben hun zorgen uitgesproken over de herinrichting van de Van Haarlemlaan. De weg zou volgens adviesbureau Goudappel een 30 kilometer zone moeten worden. De gemeente legde dit idee voor aan bewoners tijdens een informatieavond, maar daar bleek het idee tot veel discussie te leiden. Vereniging Castricum Veilig verklaarde zich geen voorstander van het idee. In Alkmaar zijn van januari tot en met augustus ruim 560 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 16 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Heilo en Uitgeest kwamen in de eerste 8 maanden van dit jaar uit op zo'n 50 geregistreerde fietsdiefstallen. In Castricum werden 125 geteld en Dijk en Waard kwam uit op bijna 260. Van de gemeente Bergen zijn nog geen gegevens beschikbaar. In Alkmaar is woensdagochtend de landbouw- en lappendag begonnen met de traditionele paardenstoet. Leerlingen van landbouwschool Vonk liepen met hun paarden over de Friese weg in de Friese brug naar de binnenstad. Daar vormden de paarden samen met de koeien en trekkers de vaste onderdelen van het jaarlijkse evenement. Dat tegelijkertijd ook een grote markt met stoffen en mode omvat. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Vier kunstenaars exposeren in Galerie de Kapberg. Hun uiteenlopende disciplines, van sculptuur en sieraden tot schilderkunst en gemengde techniek, komen samen in een expositie waarin vorm, materiaal, herinnering en experiment centraal staat.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een vrouw uit Bergen is maandag 18 mei jongstleden slachtoffer geworden van een oplichtingspraktijk waarbij een man zich voordeed als politieagent. De verdachte wist haar slachtoffer ervan te overtuigen haar kostbare bezittingen en bankpassen af te geven en nam vervolgens geld op met haar passen. De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte. Het incident vond plaats om 5:30. Een man verscheen aan de deur van de vrouw en deed zich voor als politiemedewerker. Hij nam onder meer sieraden, een telefoon en meerdere bankpassen mee. De politie doet onderzoek naar de zaak en heeft beelden van de verdachte. Omdat de man mogelijk minderjarig is, krijgt hij eerst de gelegenheid zich vrijwillig aan te melden.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon, heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Sinds een half jaar kunnen filmliefhebbers in Egmond aan de Hoef terecht bij Cine Egmond. Vanaf 14 oktober begint het nieuwe filmseizoen in Hoeve Overslot, waar ruimte is voor ongeveer 35 bezoekers. Initiatiefnemer Herman Reedijk kijkt tevreden terug op de eerste maanden. Het is bijna altijd vol en er is een leuke sfeer.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden in het AZC aan de Robansbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding precies is geweest, is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is ter plaatse aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt waar gewonden bij vallen. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. BNO Projectafbouw uit de Broek op Lange Dijk heeft de nationale Kiprock Trophy gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won BNO al prijzen in diverse categorieën en pakt het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heerhugowaard werd tweede in de categorie utiliteitsbouw en verdiende de Kiprock Professionals keuze. De wedstrijd van AZ tegen de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva zal zonder uitsupporters worden gespeeld. Dat heeft de driehoek van politie, openbaar ministerie en de gemeente Alkmaar besloten. De gemeente stelt dat de supporters van de Israëlische club slechts een gemiddeld risico vormen, maar de combinatie met verwachte publieke demonstraties maakt het toch te gevaarlijk. De wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 15 oktober. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zondag 4 oktober is voor de 45ste keer het hardloop-evenement Rondje Bergen. Het parcours van dit evenement is uitgezet in en rondom Bergen. Deelnemers lopen verschillende afstanden. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden. Tijdens het evenement zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer om te leiden. Er staan hekken en borden met de aangepaste route.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 30 september tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is Spot aan. In Bibliotheek Bergen kunnen kinderen deze Kinderboekenweek dansen, verkleden, knutselen en hun fantasie de vrije loop laten. Alle activiteiten zijn gratis.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
2: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Wakey, wakey!
4: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
5: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
6: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
7: Kees, ben je daar?
8: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
9: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
6: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio.
6: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat alleen file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Hier is het oponthoud bij knooppunt Burgerveen een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De langverwachte geluidsschermen langs het spoor in Heilo worden volgend jaar geplaatst. ProRail is met de aanbesteding gestart. Langs het spoor komen 1,5 meter hoge schanskorfschermen te staan. Behalve pal naast de woonwijken. Daar komen schermen van 75 centimeter dicht langs het spoor om het omgevingsbeeld minder te ontsieren. Het spoor zelf wordt voorzien van geluiddempers. Het project staat tussen februari en december gepland. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Woensdagmiddag heeft een steekpartij plaatsgevonden bij het AZC aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is aan de verwondingen overleden. Wat de aanleiding is geweest is niet duidelijk. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er een steekpartij bij het AZC plaatsvindt. Ook in 2025 en in februari van dit jaar waren er incidenten met steekwapens. BNO Projectafbouw uit de Broek op Lange Dijk heeft de nationale Kiprock Trophy gewonnen. De hoofdprijs is voor het bedrijf dat zich het meest onderscheidt in vakmanschap, innovatie en creativiteit. In 2024 en 2025 won BNO al prijzen in diverse categorieën en pakte het zelfs een mondiale trofee. Punt Systeembouw uit Heerhugowaard werd tweede in de categorie utiliteitsbouw en verdiende de Kiprock Professionals keuze. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Dinsdagavond zou een gewone trainingsavond worden voor de duintreffers, maar die kreeg een feestelijk tintje. Schorrelaar Maxel Kistern kwam namens de coöperatiefonds van Rabobank een cheque uitreiken van 3000 euro. Bedoeld om een aantal nieuwe tafels voor te kopen.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. In Noord-Holland staan tot dusver alleen nog wat korte dagelijks files. Wel rijdt het al erg langzaam op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. En dat komt door een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. Twee rijstroken zijn hier dicht en vanaf Maarsen kost dit je 30 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Velzen een kwartier op onthoud. En ook rijdt het langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is het oponthoud bij knooppunt Burgerveen net geen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

0: The Living Color and the Clemmer Boys.
1: What do you mean my credit's no good?
0: Op deze 1 oktober 2026 bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek in de Good Afternoon Show. Nu met Shakira en Burna Boy.

was een beetje het antwoord, hè? Take That en zo uit de jaren 90 vanuit Amerika. You're the Keep On Moving, echt zo'n boyband hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. In de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag. Nu met Melanie C. Samen met Lisa Left Eye Lopez, die helaas op de vroege leeftijd is overleden. Wegens een ongeluk. Ze zat in TLC onder andere. Ze deden samen een nummer. Hier is Never Be The Same Again.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mantelzorgers kunnen op woensdag 7 oktober terecht in de Sanderij voor een ontspannen ontmoeting met koffie, thee, iets lekkers en ruimte om ervaring te delen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 oktober van 10:30 tot 12 uur in de Sanderij 7 in Schorrel. Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is gewenst, zodat de organisatie weet hoeveel mensen er komen. Het kan via contact@welzijnbergen.nl.

Daniel Merriweather en Change hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Het is donderdagmiddag, het is 1 oktober, weer een nieuwe maand is aangekomen. En wat gaat het deze maand allemaal weer brengen? Hier is Danino David en The First Time in The Good Afternoon Show.

0: wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In Noord-Holland heeft het verkeer op de A2 van Amsterdam naar Utrecht op dit moment het meeste oponthoud. Dat komt door een ongeluk bij Maarsen. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is hier ruim 20 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoudendorp een kwartier extra reistijd. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar, daar staat tenslotte ook file. Hier is het oponthoud bij knooppunt Velsen ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De langverwachte geluidsschermen langs het spoor in Heilo worden volgend jaar geplaatst. ProRail is met de aanbesteding gestart. Langs het spoor komen 1,5 meter hoge schanskorfschermen te staan. Behalve pal naast de woonwijken. Daar komen schermen van 75 centimeter dicht langs het spoor om het omgevingsbeeld minder te ontsieren. Het spoor zelf wordt voorzien van geluiddempers. Het project staat tussen februari en december gepland. Een man uit Nieuwveen stelt de gemeente Heilo aansprakelijk voor een ongeluk waarbij hij gewond raakte en zijn fiets schade opliep. De man en zijn vrouw fietsten op 21 september op de Willybrodersweg en zouden toen afgesneden zijn door een vuilniswagen van de gemeente. Ze moesten hard remmen en hij viel daarbij. De man stelt dat de chauffeur de valpartij zag en toch doorreed. Hij wil dat de gemeente Heilo het incident in behandeling neemt. Bewoners van Castricum en Bakkum hebben hun zorgen uitgesproken over de herinrichting van de Van Haarlemlaan. De weg zou volgens adviesbureau Goudappel een 30 kilometer zone moeten worden. De gemeente legde dit idee voor aan bewoners tijdens een informatieavond, maar daar bleek het idee tot veel discussie te leiden. Vereniging Castricum Veilig verklaarde zich geen voorstander van het idee. In Alkmaar zijn van januari tot en met augustus ruim 560 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 16 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Heilo en Uitgeest kwamen in de eerste 8 maanden van dit jaar uit op zo'n 50 geregistreerde fietsdiefstallen. In Castricum werden 125 geteld en Dijk en Waard kwam uit op bijna 260. Van de gemeente Bergen zijn nog geen gegevens beschikbaar. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

lekkere gouden ouwe in de vorm van Diana Ross en Why Do Fools Fall In Love hier op deze donderdagmiddag bij Radio 80 op 1 oktober van het jaar 2026. Nu met Carol Emerald. Helaas wil ze niet meer in deze personage verder gaan. Zingt ook niet.

Machine Gun Kelly samen met Willow en de Emo Girlie bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We dalen af in de tijd naar de jaren 90. Toen waren daar de Bee Gees en de Ordinary Lives.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Fitnet SAS bestaat donderdag 1 oktober precies 1 jaar. Een mooie mijlpaal die als personal trainer Saskia de Vries graag samen met haar sporters viert. Daarom staat van maandag 28 september tot en met zaterdag 3 oktober een feestweek op het programma.

Samuel Welten samen met Russo en Boom hier in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag bij Radio 80. Hey, we gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 en er komt nog heel veel mooie muziek voorbij. Laat je radio lekker aanstaan om jouw werkdag prettig af te sluiten. Zoals deze van Adina Howard. Hier is...

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO-NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat bijna 100 kilometer file. Onder andere op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam rijdt het langzaam. Bij de aansluiting met de A10 20 minuten oponthoud. De N208 Sassenheim richting Velzen. Bij de aansluiting met de A22 een kwartier vertraging. En op de A2 van Amsterdam naar Utrecht rijdt het langzaam bij de Leidse Rijntunnel. Hier staat een kapotte vrachtauto en de vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Good afternoon.

iedere avond na het eten rond een uurtje of zeven zat heel Nederland voor de buis om te kijken naar de Big Brother. Hè? Dat was toen die Han van Eyck met Leef. Dat was toen de begintune daarvan. En het was een enorm populair programma. Het ging eigenlijk helemaal nergens over. Hè? Mensen volgen in de woonkamer. Maar dat vonden we toen leuk. Tijd om te luisteren naar Wayne Wonder in de Good Afternoon Show. Hier is No Letting Go.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De komende periode voeren de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maaiwerkzaamheden uit aan oevers, sloten en vijvers. Dit onderhoud is belangrijk voor een goede waterafvoer en waterkwaliteit. Zo voorkomen we dat wateroverlast als het veel regent en watertekort bij droogte.

What About Us, hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek op deze donderdagmiddag. Nu met Tom Petty en de Heartbreakers. We gaan terug in de tijd met Mary Jane's Last Dance.

0: I was down.
1: And My Surrender hier bij Radio 80. Tijd om te luisteren naar Hugo Topic. En hier is I Adore You in The Good Afternoon Show.

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live
0: in concert.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nu ruim 80 kilometer file. Op de A10 Zuid richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je onderweg 10 minuten. De N230 Utrecht richting Maarsen bij Maarsenbroek een kwartier vertraging. Ook op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar rijdt het langzaam. Bij knooppunt Rottepolderplein een kwartier oponthoud. En op de A2 tenslotte van Amsterdam naar Utrecht, daar staat het vast bij Utrecht Leidse Rijn. Hier is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse gemeenteraad heeft een interpellatiedebat aangevraagd. De aanleiding daarvoor is de beslissing van Alkmaar om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Bij de besluitvorming zou druk zijn uitgeoefend door de gemeente Amsterdam. Het interpellatiedebat is gepland voor maandagavond. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Drie huizen aan de Junolaan in Heerhugowaard zijn woensdag ontruimd vanwege een gaslek. Een bewoner had 112 gebeld na het ontdekken van een gaslek in de meterkast. De brandweer kwam in actie en ontruimde de woning en voor de zekerheid ook twee woningen ernaast. De brandweer heeft het lek daarna provisorisch gedicht in afwachting van een monteur van Liander. Metingen wezen uit dat er geen gevaarlijke hoeveelheid gas was vrijgekomen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Soft Cell. Met een van hun grootste hits uit de jaren 80. En die heette Torch. Joris, we juist voorbij komen. En wat een lekkere plaat is dat, hè? En zo komen er nog veel meer van dit soort mooie platen voorbij. Want wij willen jouw werkdag prettig afsluiten met leuke muziek. Zoals deze van Alan Clark. Hier is Let Some Air In.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste stagiaires van de opleiding tot zwemonderwijzer zijn gestart in zwembad De Beek in Bergen. Als erkend leerbedrijf begeleidt De Beek nieuwe zwemonderwijzers in de praktijk. Van meekijken en assisteren tot het uiteindelijk zelfstandig voor de groep staan. Tijdens hun stage leren zij stap voor stap alle kanten van het vak kennen.

Calvin Harris samen met Rag & Bone Man en Lovers in a Past Life hier bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar het mooie stemgeluid van Mike and the Mechanics. Hier is The Silent Running in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Ik bedank jullie voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van 1 oktober 2026. Zometeen veel plezier met Frank Ruiters en de Donderdagdate. Ondertussen gaan we luisteren naar Tina Turner. Zij mocht de titelsong verzorgen voor de film Golden Eye van James Bond. Luister naar het gelijknamige nummer.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 70 kilometer file. Het rijdt onder andere langzaam op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar. Bij Wormerveer is het oponthoud 40 minuten. Op de A10, de Ring Zuid richting Haarlem, staat file bij Amsterdam-West. Hier is het oponthoud een klein kwartier. De A5, Hoofddorp richting Amsterdam, bij de aansluiting met de A10, 10 minuten oponthoud. En ook staat er file op de N230 van Utrecht naar Maarsen. Daar is de vertraging bij Maarsenbroek ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: En dan nu, de donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
4: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuwsradio.

0: En de Rhythm of the Jungle.
1: De Donderdagdate.
0: Ja, goed dat je er bent.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate. Frank Ruiters. De Donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.
0: Heel goed dat je er bent, want we hebben ook weer heel veel interviews vandaag over gezond leven en gezondheidsnieuws. Maar daarmee krijg jij de tools om gezonder te leven. Met vandaag een gesprek met Birgit de Heij, docent en therapeut ortomoleculaire voedingsleer, over adrenaline en cortisol, de stresshormonen dus. We spreken met voedingsconsulent traditionele Chinese voedingsleer Jutta Kuller over de verwarmende voeding. En hier is Greetje van den Ede straks van Praktijk Natuurbalans over het inzetten van essentiële oliën bij ADHD. En we hebben contact met Joke de Wulf, psycholoog, over overprikkeling. Wat is dat nou precies? En verder natuurlijk hele lekkere feel-good muziek om jou een goed gevoel te geven.
1: Dit is de Donderdagdate met Frank Ruiters.
0: Hier is Elton John.

Die laat zien dat kalanusolie kan helpen bij het verbeteren van de bloedsuikerregulatie en de insulinegevoeligheid bij mensen met overgewicht. Dit werd getest bij 266 volwassenen met buikvet en lichte insulineresistentie. De deelnemers kregen 12 weken lang ofwel kalanusolie of een placebo van olijfolie, soms in combinatie met een leefstijladvies. De beste resultaten werden gezien bij mensen die 2 gram kalanusolie per dag slikten en hun leefstijl verbeterden. Ook 4 gram kalanusolie per dag zonder leefstijlaanpassingen gaf verbetering. Dit effect was vooral zichtbaar bij mensen met lichte insulineresistentie. Mensen met ernstige insulineresistentie of diabetes type 2 zagen minder effect. Kalanusolie komt van een klein kreeftje uit koude zeeën en bevat omega-3 vetzuren, antioxidanten zoals astaxantine en plantesterolen. Deze stoffen kunnen ontstekingen remmen en helpen bij een betere werking van insuline. Kortom dus, kalanusolie kan een zinvolle en nuttige aanvulling zijn op gezonde voeding en beweging. Vooral voor mensen met beginnende problemen in hun bloedsuikerhuishouding. Meer onderzoek is wel nodig om het effect op de lange termijn te bevestigen. Zometeen hier Birgit de Heij van Ortomoleculair Centrum de Rietgors in Zeeland. Over de stresshormonen cortisol en adrenaline. Die heeft er geen last van. Allemaal toch? Ja. Nog even feel-good muziek. Dit is de band Delegation. En je hoort doorlopend dit soort lekkere muziek. Dus ook daarvoor ben je goed bij de donderdag date. Delegation dus. Dit is hun nummer You and I.

0: Hebben nu contact met Birgit de Heij. Hallo Birgit.
1: Hey Frank, wat leuk je weer te horen.
0: Ja, welkom.
1: Mag ik je eerst een complimentje geven? We hebben al zoveel jaar contact en je doet het al zoveel jaar en ik vind het heel bijzonder. Zeker omdat we natuurlijk over onderwerpen spreken die in de gevestigde orde niet helemaal te pas komen. En dank voor al je inzet.
0: Wat leuk. Graag gedaan, Birgit. Ja. En vandaag zou ik graag met je even in willen gaan op hormonen. Een van de belangrijke hormonen die je krijgt als je heel veel stress hebt is cortisol. Dat kan natuurlijk even goed zijn, maar als je dat langdurig hebt is dat slecht voor jouw lichaam. Ja. Wat kun je doen om die aanmaak van cortisol een beetje in balans te houden?
1: Ja, de aanmaak van cortisol. Eigenlijk kijk je dan eerst naar de adrenaline, want dat is wat er gebeurt. Hè? Je gaat eerst adrenaline aanmaken bij een stressreactie. En dan cortisol gaat dat weer naar beneden brengen, om de boel weer tot rust te brengen. Maar is het zo dat cortisol of adrenaline kan je inzetten, maar we hebben nog een stofje daarvoor en dat zijn de endorfines. In eerste instantie, ja, hoe maak je endorfines aan? Heel simpel, door een vrolijke, fijne jeugd heeft een kind veel endorfines. Als dat niet gebeurd is, dan is dat endorfinegehalte laag. Je gaat in de stress, dan gaan in eerste instantie de endorfines werken en dan pas de adrenaline. Dus dat zou heel fijn zijn. Heb je minder adrenaline aanmaak, heb je ook minder cortisol weer nodig om de boel recht te trekken. Nou, er zijn heel wat kinderen, maar ook volwassenen, die dus inmiddels te weinig endorfine in het systeem hebben. Wat zie je dan? Dat ze reiken naar de morfine-achtige stofjes die de endorfine vervangen. En dat noemen we dan de exofines. Denk aan de lactose, de gluten, de sojaproducten. Helaas valt spinazie daar ook onder. En ik zeg altijd, maar dat is mijn persoonlijke mening, ook suikers vallen eronder. Dus je gaat talen naar bepaalde voedingsstoffen die op zich misschien, nou, suikers wel, maar en soja mag ook voor heel veel mensen, mag dat heel gezond klinken, maar die het systeem aantasten. Vooral het slijmvlies en het is zwaarder verteerbaar enzovoort. En dat wordt regelmatig gebruikt, ja. Dus dat is al één. Dus hoe meer endorfines, ja, hoe beter je tegen de stress kan. En door die exofines wat op een lager pitje te zetten, wat minder te gebruiken, krijg je die balans tussen die endorfines en exofines weer wat beter. Kan je beter tegen de stress. Goed. Dan hebben we natuurlijk nog wat er gebeurt door stress is de obstipatie bijvoorbeeld. Sommige mensen krijgen juist dunne ontlasting. Dat is weer ook de link naar de hypothalamus. Want de hypothalamus zorgt voor dat pijnknijpen van die darmen. We zeggen altijd vezels helpt natuurlijk tegen obstipatie. Maar ook de link van de hypothalamus naar die darmen. En de hypothalamus kan al verslag zijn door virussen. Dan komt er nog eens een partij stress overheen. Of er is een trauma gebeurd. Natuurlijk ook een heel stressverhaal. Door veel invloeden van elektronica kan de hypothalamus van slag zijn. Nou, dan zie je dus dat die obstipatie komt puur doordat die hypothalamus door de stress bijvoorbeeld niet meer goed kan functioneren. Ja, wat kan je daartegen doen? Je moet ook je afvragen wat er nog meer gebeurt. Cortisol is ook een ontstekingsremmer. Op het moment dat wij in de stress gaan, gaat het lichaam, alles gaat uit balans en krijg je heel gauw laaggradige ontstekingen. En dan is die cortisol er weer om die boel weer op dat weer recht te trekken. Ja, het zijn allemaal bouwstoffen. Hè, die cortisol moet ook aangemaakt worden. Weet je trouwens wat de bouwstof is van al de hormonen en ook van cortisol?
0: Dat is volgens mij onder andere cholesterol.
1: Ja, inderdaad. En weet je hoeveel mensen de cholesterolremmers gebruiken? Dat is zo gigantisch groot. Dus de hele bouwstof, ja, die wordt al geroofd dan door die cholesterolremmers. En dan kan je zeggen, ja, dus dan nodig, het cholesterol was te hoog, maar de norm voor het cholesterol is wel enorm verlaagd. Dus nee, we hebben eerder sneller een tekort. Ja, goed, het cholesterol dus ook hier als ontsteking, of cortisol is ook een ontstekingsremmer. Nou, uiteindelijk, ja, dan zie je ook, cortisol wordt gebruikt. Op een gegeven moment heb je een overschot en op een gegeven moment zeggen die bijnieren, bekijk het maar, ga het nou maar zelf aanmaken. En dan moet je met je voedingsstoffen aankomen. En om een van de bouwstoffen dan is bijvoorbeeld tryptofaan, kan je aan denken. Dat zit in je kip en in je kalkoen. Dat is weer een voorloper van je positieve stofjes, van je serotonine enzovoort. Maar ook fosfatidylserine is er eentje. Die zorgt bijvoorbeeld voor minder afgifte van cortisol. Nou, waar zit dat in? Ik vind het voor de vegetariërs wel eens vervelend. Maar dat zit in orgaanvlees en in vette vis bijvoorbeeld. Omega 3 helpt om de cortisolrespons weer op te peppen. Dus dat is omega 3 is dan in de visolie. En stel dat je in de plantaardige voeding dat zoekt, die omega 3, dat zit aan spinazie en in de walnoten, eigenlijk in alle groene bladgroenten, dan zie je wel dat die omzetting van de plantaardige naar het dierlijke nog wel eens paak loopt, omdat er wat enzymen tekort komen en andere vitamintjes en mineralen. Dus in dit geval is het wel belangrijk dat je direct die omega 3 uit die vette vis gaat nemen. Wat hebben we nog meer als oplossingen? Wil je het binnen de voeding zien, dan kijk je natuurlijk direct naar je darmflora, want je darmflora communiceert met het hele systeem van de hormonen en de neurotransmitters. Ja, wat is die beste voedingsbodem voor die darmflora? Nou, Frank, na al die jaren radio.
0: Vezels. Bepaalde type vezels.
1: Liefst vezels, in dit geval uit groenten. Minder dus uit het tarwe en het speldverhaal vanwege de gluten, exofines. Maar ook minder uit de fruit. Dat zal je misschien verbazen, maar juist als mensen in een beetje onbalans zijn van die hele stresshormonen, dan is een teveel aan fruit activeert eigenlijk die onrust. Dus op dat moment weer minder fruit, meer groente. En wat minder aan de tarwe en de speld.
0: Ja. En eigenlijk moet je het ook voorkomen dat adrenaline en cortisol zo nodig zijn en steeds worden aangemaakt door, dat is natuurlijk logisch, maar de oorzaak van de stress te proberen aan te pakken.
1: Ik ben met je eens, maar we weten allemaal dat er sommige momenten zijn dat de stress in je leven komt en daar doe je niks aan. Dat komt van buitenaf.
0: Ja.
1: We kunnen wel praten, en dat doe ik ook altijd met mijn cliënten, met mijn cursisten, studenten. Denk over de stress na in je lichaam die je zelf veroorzaakt. Door niet goed te zorgen voor je darmflora. Die gaat in disbalans. Dan maak je allemaal gifstoffen aan. Moet je ontgiften. Dat is stress. Je neemt iets tot je wat je niet goed kan verteren. Ik zie best wel veel ook, hè, wat ik al zei, lactose in al de koemelkproducten. Sommige mensen kunnen ook niet tegen die geit, want er zit ook die lactose in. Maar je ziet ook bijvoorbeeld best wel veel een histamineoverschot. Ja, dat geeft ook stress. Dus het is ook wat we zelf aanmaken of niet goed kunnen verteren. En op het moment dat je in de stress gaat, hop, gaat het hele systeem onderuit. Kan je slechter verteren, kan dat dus ook weer een stressbron opleveren. Dus eigenlijk moet je dan in de situatie van stress proberen zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen. En dat is in eerste instantie die darmflora. Dus ga aan de koude zoete aardappelen bijvoorbeeld, maak je boterzuur aan. Geeft een boost aan energie en een boost aan je darmflora.
0: Ja, mooi. Ja, dat is een hele goede tip.
1: Ja, koude volkoren rijst doet hetzelfde.
0: Oh ja, ja. Goed. Nou, graag praten we daar weer een volgende keer gewoon over verder, Birgit. Ja?
1: Graag gedaan.
0: Bedankt voor deze informatie. Tot zover. Tot de volgende.

0: See You. Sta je liggen gewoon. Zometeen contact met Jutta Kuller over verwarmende voeding. We draaien er even een paar achter elkaar. Je hoort ook nog Rumor en I Can't Go For That.
1: The finest.
0: Het is de SOS Band.

0: hebben nu in het programma Jutta Kuller van de praktijk in Nijmegen. Hallo Jutta.
1: Hoi Frank.
0: Er zijn periodes dat je het heel koud hebt. Denk aan de winter. Maar dan ben je ook eigenlijk op zoek naar voeding die je verwarmt. Dan heb je de neiging om wat meer kruiden in je eten te doen. En daar weer een beetje de warmte in te vinden. Ben je dan goed bezig?
1: Ja en nee. De Chinese geneeskunde die werkt inderdaad met temperatuurverschillen balanceren door middel van voeding. En daar is de Chinese geneeskunde super, super goed in. Dat wil zeggen, als je het heel koud hebt, als je lijf echt heel koud voelt, of je zit in een hele koude omgeving, dan is het natuurlijk niet handig om je lijf nog kouder te maken door voedingsmiddelen die afkoelend werken. En voedingsmiddelen die afkoelend werken, dat kan bijvoorbeeld yoghurt zijn, komkommer, groene thee werkt ook verkoelend, fruit werkt verkoelend, rauwkost werkt verkoelend. Dus hoe kouder je eet, hoe meer koel je ook je verteringssysteem af. En daar is dan uiteindelijk ook een link. Dan kan je lijf de warmte niet meer produceren en onttrekt het eigenlijk aan de ledematen. Zeggen de Chinezen. Ja, dat is echt de Chinese visie erop. Dus je zou kunnen denken, als het koud is, of je hebt het van binnen heel koud, dat je extreem moet stoken door heel veel hete voeding te nemen. En hete voeding is gember, knoflook, chili, kaneel. Dat zijn allemaal extreem verwarmende voedingsmiddelen, verhittende voedingsmiddelen.
0: Zwarte peper misschien ook?
1: Ja, alles. Ja. Ja. Peper, sambal. Maar het probleem is dat wij dan niet meer bezig zijn met balans. Je bent niet bezig met warmte creëren, maar je veroorzaakt hitte. En hitte is ook niet goed. Ja, iedereen die hete voeten heeft, weet, dat is ook niet zo leuk. Ja, koude voeten zijn niet leuk, maar 's nachts de voeten uit bed moeten doen omdat die zo heet zijn, dat is ook niet de bedoeling. Dus de kunst is eigenlijk dat je warmte weer creëert voor het lijf zonder hitte te veroorzaken. Ja? En de warmte creëren door simpelweg het fornuis te gebruiken. Dat wil zeggen, eet meer warme gerechten. Niet maar één keer per dag. Maar al het ontbijt of de lunch. Eet gerechten die het fornuis hebben gehad.
0: En mag het dan ook afgekoeld zijn? Dus dat je bijvoorbeeld 's ochtends iets van broccoli gaat stomen of koken?
1: Ja. Het mag. Het hoeft niet warm te worden gegeten. Al zeggen we altijd het liefst minimaal kamertemperatuur. Dus als je dan een koude kippenpoot of aardappelsalade direct op de koelkast pakt, dan voelt het ook weer heel koud. Maar laat het even op kamertemperatuur komen. Dus dan mag het natuurlijk ook afgekoeld zijn. En dat biedt uitkomsten. Als je op werk bent, kun je natuurlijk daarmee ook nog een warm gerecht, zogenaamd warm gerecht eten. Dus als je dat doet, dan is het niet nodig om nog explosieve ingrediënten toe te voegen. Want dan kan het zijn, weet je, als je heel veel stookt, als je heel veel chili zou eten, dan droog je uit. En dan heb je straks een ander probleem. Namelijk droge huid, droge slijmvliezen. En eventueel als je in de overgang zit, wordt het allemaal nog erger met de opvliegers.
0: Ja, hitte aanvallen.
1: Ja.
0: Ja, dus je eten verwarmen in een koude periode werkt gewoon heel goed. En een heel klein beetje zout, een heel klein beetje peper voor de smaak, dat lijkt me het gewoon altijd wel prima, toch?
1: Ja, maar ook, kijk, kruiden zijn niet verboden. En kijk, daar gebeurt ook niks als je een beetje een keertje chili toevoegt. Maar als je de hele dag door kaneel, chili, gemberthee, curry enzovoort eet, dan is het weer een tik te veel van het goede.
0: Ja. En wat doen die Italiaanse kruiden, oregano en zo?
1: Ja, die hebben ook een verwarmende werking. En die zijn niet zo extreem natuurlijk als chili. En nogmaals, de kruiden zijn in principe welkom. Want dit maakt ook verteerbaar, dille, basilicum, peterselie, noem maar op. Maar de kunst is om dynamiek in het eten te brengen zonder explosies te veroorzaken. Dus beweging, smaak, maar niet alles te heet te maken. Want dat kan een ander effect op het lijf hebben op den duur. Dat is een beetje de kunst.
0: En het lijkt me wel even heel verleidelijk om dat te doen. Maar dan ben je inderdaad het paard achter de wagen aan het spannen. Maar dan denk je ook, ik heb hitte. Dat voelt helemaal goed. Ja. Maar je creëert blijkbaar inderdaad een ander probleem.
1: Je zou daarmee met beleid. Hè? Kijk, nogmaals, het is niet erg een beetje knoflook enzovoort, maar het gaat erom dat je niet stookt, want dan droog je het lijf uit.
0: Ja. En wat doen uien? Want dat is heel vaak, je bakt een beetje uien en een beetje knoflook vaak bij elkaar. Zijn uien ook verwarmend? Of hittevormend?
1: Ja, licht verwarmend. Daar is weer de vraag, hè? Als je die heel hoog op hoge temperatuur bakt, is dat ook weer een beetje anders dan dat je die fruit? De knoflook is veel keren warmer. Huh? Dus het is ook, dat zeg ik ook heel vaak, het is nooit een voedingsmiddel. Dus het is nooit de knoflook die de boosdoener is. Maar het is een combinatie en een stapeling van dingen. Ja, voor een beetje knoflook krijg je geen hitte, maar, of raak je niet uitgedroogd. Maar als je daar heel veel andere dingen nog bij doet die ook verhittend zijn, dan wordt het moeilijker voor het lijf. Om de koeling ook nog een beetje op orde te houden.
0: Ja, dat lijkt in mijn ogen chili inderdaad en Spaanse peper en sambal en dat soort dingen eigenlijk het meest verhittend.
1: Ja. Ja, maar vergeet ook niet de koffie bijvoorbeeld. Overmaat aan koffie werkt ook uitdrogend. Overmaat aan zwarte thee werkt uitdrogend. Overmaat aan gamberthee. Hè? En als mensen dan ook nog roken. Dan heb je allerlei factoren. Stress is ook weer een hittefactor. Ja? Dus het is een mengeling vaak van factoren die ons lijf kunnen oververhitten.
0: Ja, dus dan moet je dus niet die middelen grijpen, die kruiden grijpen. En als je nou te veel hitte hebt, is het dan nog slim om iets te gaan doen om te verkoelen? Of zeg je nee, je moet gewoon de boel in balans brengen?
1: Nou ja, stap 1 is voorzichtig met alles wat heel verhittend werkt. Als je hittekenmerken hebt. En hittekenmerken zijn opvliegers, maar ook 's nachts transpireren. Het gevoel van warmte, ontstekingen, altijd een hittekenmerk. Dan is de bedoeling om letterlijk, daar moet je echt voorzichtig zijn met alles wat verhittend werkt. Dat die hete randjes eraf gaan. En je moet met beleid ook een klein beetje koeling toevoegen. En de truc is dat je het kouder maakt in je voeding, maar dan zonder het verteringssysteem plat te leggen door al die koude. Ja, dus altijd een beetje, hoe moet je het zeggen, een goed midden zien te vinden tussen iets wat je verteringsvuurtje niet blust, maar tegelijkertijd ook niet zoveel hitte creëert dat je hittekenmerken niet weggaan of verergeren.
0: Bijvoorbeeld een paar plakjes komkommer gaan eten, dat is een beetje verkoelend lijkt mij.
1: Ja, je zou kunnen, ja precies. Aanvullend iets koudere dingen. Vooral niet te veel hete dingen eten. Dat helpt ook al als je die weglaat. Dus het weglaten is een belangrijke. Het verminderen is een belangrijke. Dus in dit geval verminderen van de hete kruiden. Eventueel naar de koffie kijken. Hoef je niet om nul te zetten. Maar 6 kopjes zijn dan vaak al te veel. Ne? Dus dat is bijna niet meer bij te blussen.
0: Nee. Nou Jutta, hartelijk bedankt voor het antwoord op deze vraag.
1: Jij ook bedankt.

0: Ja, er komt weer een blokje aan, hoor.
1: Frank Ruiters met de donderdagdate.
0: Uit een grote analyse van 67 studies blijkt dat mensen met de ziekte van Alzheimer vaak lagere bloedwaarden hebben van belangrijke vitamines. Het gaat vooral om vitamine C, D, E, foliumzuur, dat is vitamine B11, vitamine A en B12. Bij Alzheimer-patiënten was het niveau van vitamine C het laagst vergeleken met gezonde mensen. Deze vitamines spelen een rol bij het beschermen van de hersenen tegen schade, bijvoorbeeld door het verlagen van oxidatieve stress. Ook lage vitamine D-niveaus worden in verband gebracht met slechtere cognitieve prestaties. Onderzoekers denken daarom dat het aanvullen van deze vitamines in een vroeg stadium van Alzheimer kan helpen om geestelijke achteruitgang te vertragen. Ze benadrukken dat dit nieuwe mogelijkheden biedt voor de behandeling en verder onderzoek naar het effect van vitaminesupplementen bij Alzheimer. Mensen die een hartaanval hebben gehad leven vaak langer als ze voldoende vitamine D in hun bloed hebben en fysiek actief blijven. Uit een langlopend onderzoek blijkt dat mensen met de hoogste vitamine D-waarde tot wel 37% minder kans hadden om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan mensen met lage waarden. Ook de kans om in het algemeen te overlijden was bij hen 32% lager. Daarnaast bleek dat mensen die regelmatig bewogen, dus dat betekent meer dan lichte inspanning, 28% minder kans hadden om te overlijden aan hartproblemen. Hun algemene sterfterisico lag 16% lager. Het grootste risico liep de groep die én weinig bewoog én een tekort aan vitamine D had. Zij hadden slechts zelfs 3 keer zoveel kans om te overlijden tijdens de onderzoeksperiode. Deze studie volgde bijna 5000 mensen die eerder een hartaanval hadden gehad over een periode van ruim 14 jaar. Kortom, voldoende vitamine D én actief blijven kan je kansen op een langer leven na een hartaanval aanzienlijk vergroten. Straks nog meer gezondheidsnieuws. Dat weet je, hè? Eerst even luisteren naar wat Debbie Depp te zeggen heeft. Zij is niet bekend bij mij, maar het komt uit ergens in de jaren 80. Plaatje heet When I Hear Music. En zij heet dus Debbie.

Heel kritisch ben is hier een beetje monotoon. Maar goed, dat hoor ik nu pas. Debbie Deb Deb dus. Ja, is wel leuk dit, hè? Onderzoekers van de University of Bath hebben ontdekt dat regelmatig sporten in de winter helpt om je vitamine D op peil te houden. Dit geldt zelfs als je niet afvalt of vitamine D-supplementen gebruikt. In het onderzoek deden mensen met overgewicht 10 weken lang 4 keer per week aan indoor sport. Ze wandelden op de lopenband, fietsten rustig en deden 1 keer per week aan intensieve fietstraining. De groep die sportte verloor minder vitamine D in de winter dan de mensen die niet sporten. Vooral de actieve vorm van vitamine D bleef beter op peil bij de sporters. Het mooie is dat deze positieve effecten ook zonder gewichtsverlies of supplementen optreden. Regelmatig bewegen in de winter is dus een eenvoudige manier om je vitamine D op een gezond niveau te houden, zeggen de onderzoekers. Dat is goed nieuws. En dit zijn de mensen van 10cc.

0: gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. In Noord-Holland staat de langste file nu nog op de N208 van Sassenheim naar Velzen. Daar is het oponthoud bij de aansluiting met de A22 ongeveer 20 minuten. En op de A10, de Ring Zuid richting Haarlem, rijdt het langzaam bij knooppunt Nieuwemeer. Hier is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

muziek bij de Donderdag Date. In het tweede uur. Leuk dat je er bent. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en dit soort lekkere feel-good muziek. Jafang dus. En straks hebben we hier Greetje van der Ede en psycholoog Joke de Wulf.

0: Ja, er zit wel een heel gek trommeltje in, hè? Vind ik wel. Die effecten zijn wel leuk. Cool in the gang dus.
1: Bij Koi Bassi, Zet Man Bassi, Groepje Bassi, wat was me naar de Donderdag Dead.
2: Donderdag Dead.
3: Gezondheidsnieuws.
0: Een Iraanse studie laat zien dat spirulina kan helpen bij mensen met prikkelbare darmsyndroom met verstopping. De deelnemers die 12 weken lang elke dag spirulina slikten, voelden zich duidelijk beter dan de mensen die een placebo kregen. Ze hadden minder klachten van hun darmen en voelden zich ook mentaal beter. Daarnaast verbeterden hun darmwand en ontstekingswaarden gingen omlaag. Spirulina bleek veilig te gebruiken zonder bijwerkingen. Waarschijnlijk werken de antioxidanten in spirulina mee aan het verlichten van de klachten. Het kan ook helpen bij stress, angst en somberheid die vaak samengaan met prikkelbare darm. Wel zeggen de onderzoekers dat er meer onderzoek nodig is, bijvoorbeeld naar andere vormen van IBS of prikkelbare darmsyndroom en ook hogere doseringen. Samengevat dus, spirulina lijkt een veelbelovende aanvulling te zijn voor mensen met verstoppingsklachten door een prikkelbare darm. Een beetje zon is goed voor je gezondheid en kan zelfs helpen om het verouderingsproces af te remmen. Zonlicht, vooral infraroodstraling daarvan, ondersteunt bijvoorbeeld je energiefabriekjes, de mitochondriën, en vermindert ontstekingen. Ook helpt zonlicht je lichaam om vitamine D aan te maken, wat belangrijk is voor sterke botten, een goed immuunsysteem en mogelijk ook nog veel meer gezondheidsvoordelen heeft. Maar te veel zon is schadelijk, het kan je DNA beschadigen, ontstekingen veroorzaken en huidveroudering versnellen. Door overmatige zonblootstelling kunnen huidcellen stoppen met delen en dat leidt dan tot rimpels en ouderdomsvlekken. Daarom is het belangrijk om een goede balans te vinden. Dagelijks een beetje zon is gezond. Denk dan aan zonnebrandcreme, een hoed of beschermende kleding. In de winter of bij

0: Then you heard you may be at risk for lung cancer, which led you to getting a low-dose CT scan. If you smoked, get scanned. Talk to your doctor and learn more at savedbythescan.org. Brought to you by the American Lung Association and the Ad Council.
1: Contact nu met Greetje van den Ede van Natuurbalans. Hallo Greetje.
2: Hallo Frank.
1: Fijn je te spreken. Ik heb al van tevoren begrepen dat jij heel graag wil ingaan op essentiële oliën voor mensen die last hebben van ADHD. Hè? Dus heel snel afgeleid raakt, geen focus kunnen houden. En misschien ook impulsief gedrag en moeite met plannen hebben.
2: Ja. Inderdaad, ja, er zijn inderdaad wel een aantal essentiële oliën die door heel eenvoudige inhalatie of verstuiving, die toch wel bepaalde acties, bepaalde effecten kunnen hebben bij mensen met concentratiestoornissen, zowel bij kinderen met ADHD of over overactiviteit of moeilijke concentratie. Maar ook natuurlijk bij volwassenen. Hè. Die oliën die zijn verschillend uit te kiezen en anders in te zetten natuurlijk, hè.
1: Ja, en ik weet wel dat het een heel hardnekkig probleem is. Dus mensen kunnen er echt enorme last van hebben. Het is echt belemmerend. Een middel wat veel wordt ingezet is ook methylphenidaat, maar het pept eventjes een beetje op en het werkt maar tijdelijk. Maar welke essentiële oliën kunnen dan iets betekenen en hoe kan je dan daarmee experimenteren als je ADHD hebt?
2: Ja, het woordje experimenteren is natuurlijk een beetje veel gezegd, hè, want die essentiële oliën zijn wel degelijk onderzocht. Maar het is zo dat je natuurlijk moet uittesten op welke manier, welke oliën voor wie geschikt zijn. Hè? En dan zijn er een aantal toppers, ik zal ze even opnoemen. We hebben de echte lavendel, we hebben de roomse kamille, de mandarijn, de marjolein, de zoete sinaasappel, de bergamot en de citroen. Dat zijn eigenlijk de 7 hoofdzakelijke oliën die gebruikt worden bij kinderen met hyperactiviteit, moeilijke concentratiestoornissen. Maar ze doen nog veel meer en dat is eigenlijk wel heel fijn, dat je met zo'n natuurlijke middelen ook bijvoorbeeld niet alleen de rust en de ontspanning kan geven aan de kinderen, En ook de concentratie kan verhogen. Maar bijvoorbeeld dat je ook de depressiviteit, de somberheid bij sommige kinderen die er is, kan laten verbeteren. Maar ook de kwaadheid. Sommige kinderen hebben een bepaalde kwaadheid, frustraties in zich die zich soms uiten in gedragsstoornissen. Ook die dingen die kunnen eigenlijk enorm verbeteren met de toepassing inhalatie van essentiële oliën.
1: En van deze 7 oliën is er dan van alle evenveel of moet je een bepaalde verhouding dan aanhouden?
2: Ja, de ene olie is meer geschikt voor de ene toepassing dan de andere. Wat ik net zei, die gedragsstoornissen, frustratie en zo. Dan springt de echte lavendel er helemaal tussenuit, bovenuit. Hè. Nu echte lavendel samen bijvoorbeeld met een citroen of bergamot. Ik zal een van die twee verkiezen om in een inhaler te doen. En aan een kind die kwaadheid voelt, die frustratie voelt, zodanig dat hij die in zijn zak of in haar zak kan hebben. En als die voelt dat die emoties opkomen, dat die kan gaan echt inhaleren aan die inhaler die je dan zelf gemaakt hebt.
1: Dus die zou mee moeten naar school en dan eventjes uit je broekzak en even gaan ruiken voordat je de les instapt?
2: Ja, dat kan. Natuurlijk een inhaler maken. Misschien zeggen veel mensen, oh, dat is voor mij te ingewikkeld. Je kan ook gewoon een mooi doekje uitkiezen en 's ochtends 1 druppeltje lavendel en 1 druppeltje citroen bijvoorbeeld of bergamot op dat doekje doen. En dat doekje kan het kind heel de dag door regelmatig aan gaan ruiken. Waardoor dat er toch wel een andere sfeer gaat komen. En dat die toch wel rustiger gaat worden. En ook zich beter gaat kunnen concentreren.
1: Ja, dus deze 7 olie die je net aan het begin noemde. Dus echte lavendel met name, bergamot en citroenolie. Die kunnen werken op de concentratie. En dan de werking is eigenlijk via het inademen, via de neus.
2: Ja, dat is de snelste werking via het inademen. Dat is ook eigenlijk het makkelijkste en het gaat snelst in onze door de bloed-hersenbarrière. En dan weten we dat die essentiële olie daar doorgaan. En het effect is dan ook zeer snel. He, dus we gaan hier niet spreken, wij kinderen spreken nooit van inname van essentiële oliën. Je kan natuurlijk wel masseren met essentiële oliën, maar als we het echt eenvoudig willen houden en heel snel resultaat, dan gaan we gewoon naar inhalatie gaan. Dat is echt wel zeer fijn om dat op die eenvoudige manier eigenlijk te kunnen gebruiken.
1: Bij kinderen spreken we nooit van dus het innemen oraal. En bij volwassenen met ADHD, zou dat nog een optie zijn van een aantal druppeltjes per dag? Van elke olie?
2: Eigenlijk heb ik liever dat de orale inname wordt voorbehouden bij echt zware problemen en dan onder toezicht van een therapeut of een arts. En dan denk ik vooral aan bijvoorbeeld infecties in de darmen, zware candida's enzovoort enzovoort. Echt in die gevallen, hè, want we gaan niet met een kanonbal schieten op een mug, zeg ik altijd. Dat is eigenlijk niet nodig. Plus het feit dat die inhalatie zo snel zoveel effecten in onze hersenen teweeg brengen. Hè. Al die neurotransmitters die vrijgezet worden, al die effecten gebeuren zeer snel. Dus ook bij volwassenen heel eenvoudig inhaleren.
1: Mooi. En weet jij ook, is het ook wel eens wetenschappelijk onderzocht? Want dat vraagt men dan altijd natuurlijk. Ja, als je dat tegen een kritisch iemand zegt, van ja, maar is dat ook wel wetenschappelijk bewezen? Weet jij dat, deze...
2: Ja, er is heel wat bewezen. Ik ben nu net een onderzoek aan het lezen over de GABA, over het GABA-aminoboterzuur, over de effecten die de inhalatie van essentiële olie daarop heeft. Ik ben net aan een hele studie bezig van, ik denk, een zevental uitgebreide wetenschappelijke onderzoeken van op PubMed. Over de vrijzetting van die neurotransmitters door inhalatie van essentiële olie. En dat is wel goed om te weten dat dat echt wel onderbouwd is. Natuurlijk, je moet weten welke olie je inzet voor wat. Hè? Serotonine, dopamine, endorfines. Wat wil je bekomen? Wil je meer of cortisol, rustgevende dingen hebben? Of melatonine om meer te slapen? Dus dat is allemaal onderzocht en dat kan je eigenlijk dat kan je nalezen in de wetenschappelijke onderzoeken. Nu, uiteraard niet iedereen kan daarmee bezig zijn, dus ik heb al die onderzoeken wel verwerkt in de recepten van het groot handboek aromatherapie, zodanig dat mensen heel eenvoudig kunnen zien, die olie zijn daarvoor geschikt, die zijn daarop getest en die zijn zeer efficiënt daarvoor. Ja. Die kunnen we inzetten om het eenvoudig te houden.
1: Ja, nou, fantastisch. Goed om te weten ook voor jongeren en kinderen en volwassenen met ADHD-klachten, dat er echt ook iets aan te doen is op een hele natuurlijke, milde manier en je kunt uitproberen of het voor jou werkt.
2: Ja, eigenlijk zou men dat ook in de scholen kunnen gaan toepassen natuurlijk. Hè. Ja, ja. Maar het is misschien niet zo evident om dat in te zetten. Ik weet wel dat men dat soms in crèches ook gebruikt. En ook in ouderlingentehuizen.
1: Prachtig.
2: Voor mensen die dan ook die rusteloosheid ervaren. Hè. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als de kinderen die rusteloosheid aanvoelen. Hè.
1: Ja.
2: Dus het is mooi om in te zetten.
1: Prachtig, ja, voor iedereen, denk ik. Hè. Sowieso,
2: ja,
1: de hele klas.
2: Ja. Absoluut.
1: Ja. Heel mooi, fijn. Dankjewel, Greetje.
2: Graag gedaan.

You said you never needed me. I wonder.

0: still.
1: Jemig, wat een mooi nummer, hè? De Commodores. En stil.
2: De Donderdag Day! Gezondheidsnieuws.
1: Collageen is het meest voorkomende eiwit in je lichaam. Goed voor zo'n 30% van al je eiwitten. En het zit overal. In je huid, haar, nagels, botten, gewrichten, bloedvaten en organen. Eigenlijk is het de lijm die alles in je lichaam bij elkaar houdt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat collageenpeptiden kunnen helpen om de huid gezonder te maken en tekenen van huidveroudering tegen te gaan. Zo liet een onderzoek uit 2021 zien dat vrouwen tussen de 45 en 60 jaar na 12 weken collageen innemen 35% minder rimpels hadden. En een grote meta-analyse van 26 studies in 2023 bevestigde dat collageensupplementen zorgen voor meer huidhydratatie en soepelheid. Kortom, collageenpeptiden zijn een gemakkelijke manier om je lichaam te helpen om meer collageen aan te maken en je huid dus ook jonger te houden. Nieuw onderzoek laat zien dat vrouwen die gezond leven minder kans hebben op borstkanker. Vooral vrouwen die goed de adviezen van de World Cancer Research Fund opvolgen, verlagen hun risico. Die adviezen zijn gezond eten, dat betekent veel groente, fruit en volkorenproducten. Genoeg bewegen, op een gezond gewicht blijven. Weinig of geen alcohol drinken en zo min mogelijk bewerkt vlees en fastfood. Niet roken en borstvoeding geven tellen ook mee. Uit de studie bleek dat vrouwen die zich hier goed aan hielden 16% minder kans op borstkanker hadden dan vrouwen die dat niet deden. Dit effect was vooral duidelijk bij vrouwen na de overgang. Van alle factoren zijn gewicht, beweging en alcoholgebruik het allerbelangrijkste voor het verlagen van het risico. En de boodschap is dus, je hoeft niet perfect te leven, maar elke gezonde keuze helpt om het risico op borstkanker te verlagen. Zometeen hier psycholoog Joke de Bulf. Zij praat ons bij over wat is nou precies over prikkeling en hoe kan je dat voorkomen. En dit zijn de mensen die heten Parcels.

0: Joke de Wulf is nu in het programma. Hallo Joke.
1: Hallo, dag Frank.
0: Hallo. Slaap is natuurlijk enorm belangrijk, fundamenteel voor onder meer herstel, je goed voelen, voor je stemming.
1: En ja, nou zijn de klopt,
0: mensen,
1: absoluut.
0: Ja, dan zijn de mensen die hebben daar problemen mee. En jij geeft ook aan, bij een grote groep van de mensen speelt overprikkeld zijn een rol. Kun je dat misschien toelichten?
1: Ja, daar weten we ondertussen steeds meer over. Hè, over de werking van het brein en de impact van de prikkels die in onze huidige maatschappij daar zo een grote rol in spelen. Hè. Want er is lang gezegd van het... het zijn een aantal randfactoren, hè, zoals blauw licht, waar dat je goed moet mee omspringen. En koffie, en alcohol, en voeding, en beweging. En dat is natuurlijk, dat klopt allemaal. Hè. Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen. Maar we zien wel, als slaaptherapeut zie ik dat ook in mijn praktijk, en ik hoor dat ook bij mijn collega's, en ook onderzoek wijst het uit, dat de overprikkeling van het brein eigenlijk een van de, zo niet tegenwoordig, de grootste slaapverstoorder is.
0: Hoe ontstaat die overprikkeling?
1: Die overprikkeling heeft eigenlijk te maken met het feit dat wij van het moment dat we 's morgens opstaan totdat we gaan slapen, ons brein eigenlijk non-stop actief is. Als je vraagt aan mensen van, neem jij bijvoorbeeld jouw mobieltje of je gsm 15 minuten nadat je wakker geworden bent, dan zegt de meerderheid, ja, binnen de 15 minuten nadat ik wakker ben, heb ik mijn mobieltje wel in de hand om berichten te checken, of het nieuws te checken, of mails te checken, of eens te kijken. Van alles. Hè. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk onmiddellijk, hè, want dat is onmiddellijk een hele grote toevoer van informatie die binnenkomt. Hè, als je het nieuws gaat checken, of WhatsApp-berichtjes die nog binnengekomen zijn, of social media, dat is onmiddellijk een hele grote toevoer van informatie. Dus jouw brein gaat onmiddellijk op actief. Hè? En dat stopt niet meer de hele dag door. Hè? Want dan ga je naar je werk en daar komen dan ook van alles komt dan binnen. En dan ga je naar huis en dan in eerste instantie ben je dan, dan ben je ook bezig met de omgeving daar. Mm-hmm. Misschien als je een gezin hebt of iets anders. Maar dan daarna vaak hè, gaan mensen dan televisie kijken of toch nog ook nog de gsm bij de hand en sociale media checken. Tot vlak voor ze gaan slapen. Hè. Of nemen ze ook de telefoon mee in bed om zelfs in bed ook nog een beetje brainless te scrollen. Want ja, dat is wel ontspannend en dat is wel fijn en zo. Terwijl dat we weten dat eigenlijk al die input van televisie en van sociale media en van internet, websites, eigenlijk vallen onder pseudo-ontspanning. Hè, zou je kunnen zeggen, het is niet echt ontspanning. Je hebt wel het idee, ik moet hier niet bij nadenken, maar je brein moet wel actief blijven, want die moet wel al die informatie gaan verwerken. Hè. Dus die is eigenlijk non-stop, van 's morgens tot 's avonds, is die actief, waardoor, en die krijgt geen ruimte om eventjes te gaan processen, waardoor dat je dus inderdaad een overprikkeld brein krijgt. En een van de gevolgen daarvan is dat je dus moeilijk in slaap valt, ofwel wakker wordt 's nachts en niet meer kan inslapen, of te vroeg wakker wordt 's morgens.
0: Ja. Heb je ook een tip om dat dan te voorkomen? Want voor een deel ga je natuurlijk gewoon door met die gewoontes van ik pak weer de telefoon. Zou je bijvoorbeeld pauzes kunnen inlassen van een kwartier dan niks doen of zo?
1: Ja, absoluut. Het begint eigenlijk al bij het begin van de dag en het einde van de dag. Dat zijn eigenlijk twee cruciale momenten als het gaat over zowel ons stresslevel als ook onze slaap. Dat eigenlijk de ochtendroutine en de avondroutine of het ochtendritueel en het avondritueel zo belangrijk zijn om die in alle rust eventjes te laten verlopen. Te zeggen van oké, ik sta op, ik ga douchen of ik ga eerst ontbijten. Ik doe dan wat nog moet gebeuren met kinderen of zonder kinderen, of lunch maken of ik weet niet wat. Maar ik ga niet onmiddellijk op die gsm of ik ga niet onmiddellijk die tablet aanzetten en nieuws laten binnenkomen enzovoort. Ik wacht daarmee tot ik bijvoorbeeld op het werk ben of ik wacht daarmee tot een bepaald uur. Maar ik geef mijn brein even de tijd om echt rustig wakker te worden. Rustig in actie te komen, heel geleidelijk aan en niet zo... bam bam, van de ene moment in de andere als het ware. En s'avonds is dat hetzelfde. Hè? Dus ook s'avonds heeft ons brein heel veel nood aan ontkoppelen, aan deconnecteren. Dat is niet voor niets dat het recht op deconnecteren, ik weet niet hoe het in Nederland is, maar ondertussen in België is het wel opgenomen in het Belgische wetgeving. Hè? Het recht op deconnecteren, dus heel veel rond te doen in bedrijven en organisaties. omdat ze ook wel zien, hè, omdat het ook wel duidelijk is van ja, ook 's avonds heeft dat brein heel veel nood aan ontkoppelen. Om de informatie die er doorheen de dag geweest is, om dat eventjes geen nieuwe informatie nog aan toe te voegen, zodat het brein tot rust kan komen voordat je zachtjes de nacht inglijdt. Ja, dus het avond- en het ochtendritueel zijn heel belangrijk, maar ook momenten doorheen de dag. Gelijk dat je zegt, hè, pauzes inlassen. Absoluut. Hoeft niet zo lang te zijn. 5-10 minuutjes. Neem een lunchpauze en ga eventjes naar buiten wandelen. Als je in de auto zit, rijd dan, focus dan op het rijden en ga niet ondertussen nog bellen of naar de radio luisteren, want dat is ook weer even nieuwe informatie. Als je op de fiets zit, focus dan enkel op het fietsen en laat ook daar de podcast of de oortjes voor wat ze zijn. Dat zijn zo momenten, mensen zeggen dan vaak, ja maar mijn gedachten die schieten dan van links naar rechts. Ja, dat is oké, hè, omdat dat dan echt aan het processen is. Dan ben je eigenlijk van alles aan het verwerken op dat moment. Want als je die ruimte niet neemt overdag om te gaan verwerken, dan gaat jouw brein die ruimte 's nachts wel nemen.
0: Ja, hè? Zo
1: dat is wat
0: dat
1: we dan zien, dat mensen slechter slapen.
0: Ja, dus eigenlijk is de oplossing niet eens zo moeilijk, maar het vraagt er wel om dat je een nieuwe gewoonte gaat aanleren aan jezelf. En niet in die verleiding gaat, en ik moet toch die telefoon even checken naar een berichtje, toch nieuws kijken. Gewoon laat hem even liggen.
1: Ja. Ja, absoluut. Het is inderdaad, het is gemakkelijk gezegd, maar het is niet zo gemakkelijk toegepast. Omdat die verleiding, natuurlijk die telefoons, ook die programma's op de televisie, al die devices en al die zijn daar natuurlijk ook voor gemaakt. Hè, om ons daar naartoe te zuigen. Hè, want ieder bliepje, ieder berichtje, ieder likeje, ieder ook wat dat we zien op de televisie, dat maakt heel veel dopamine vrij. Dat stofje in ons hersenen, dat is eigenlijk instant dus je zou kunnen zeggen, dat is een instant beloning dat we elke keer krijgen. Hè, zo'n korte roes, als het ware. En dat geeft een goed gevoel. En die dopamine, die daalt heel snel. Dus je hersenen willen dat goed gevoel, willen die roes opnieuw. Dus gaan zoeken naar hoe kan ik dat hier terug verkrijgen. En vandaar dat we zo gemakkelijk naar die telefoon gezogen worden. Of naar die tablet gezogen worden. Ja. Dus het is gemakkelijk gezegd. Precies. En het is ook heel gemakkelijk van, ah ja, las pauzes in en pas die rituelen aan. Maar het vraagt inderdaad discipline en een nieuwe gewoonte. Het duurt ongeveer 62 dagen, heb ik me altijd laten vertellen, om je eigen te maken en te echt te integreren in je systeem. Dus het vraagt dan wel wat aandacht, hè, om echt daar heel bewust mee bezig te zijn en inderdaad te zeggen van, bijvoorbeeld een uur voor slapen gaan, zet ik al die devices uit. Hè? Zet ik de gsm uit, zet ik de tablet uit, zet ik de televisie uit. En ga ik iets anders doen, zodat mijn brein de tijd krijgt om geen nieuwe, of toch alleszins geen nieuwe informatie meer moet verwerken.
0: Te verwerken. Nou, goede tips. Ja. Goed om ook nu even weer bij stil te staan. Joke de Wulf, hartelijk bedankt voor de informatie.
1: Heel graag gedaan.

0: echt wel, hè? Earth, Wind & Fire en After The Love's Gone. Dat is bijna de lijn. Ik zie nog maar 3 minuten of 4 minuten op de teller staan. Dit was de donderdag date voor nu, maar ik vond het weer zo leuk dat we zien elkaar gewoon dezelfde plek, dezelfde tijd, volgende keer. Ja, toch, doen we.
1: Date Undertag Date. Frank Reuters.
0: Kijk op de website voor meer informatie. Dat is www.dedonderdagdate.nl. En dan kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl. Dat klopt. Dat klopt. Dus ik zie jou volgende keer weer, hè?
1: This has been another transmission of De Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedonderdagdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Als laatste, ja, nog maar een paar minuutjes dan, Suzy Q. Een dame die niet zo bekend is. Get up, and do it again. Nog een keer. Nou, beginnen we weer opnieuw met de quick. Nee hoor. Hey, ik zie je voor gewoon de volgende keer.

0: deze uitzending nog een keer horen?
1: Oh, yeah.
0: Kijk dan op dedonderdagdate.nl.
2: Straks op Radio 80, de Flashback Show.
3: Altijd stralend. Radio 80.
4: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
6: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
7: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
6: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
5: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
8: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: Ria Valk. En dat was te naam omdat we gisteren Lappendag hebben gehad en allemaal de beestjes er waren.
1: Ja, heerlijk weer, hè?
0: En hartelijk welkom bij de Flashback Show.
1: Ja. Gezellige dag geweest gisteren, hè?
0: Ja, heel gezellig. We hebben paardjes gezien, we hebben koetjes gezien, we hebben geitjes gezien. Vandaar het nummer.
1: Maar we moeten door. We take a walk on the wild side. Toen dacht je daarvan, Lou Reed.

0: troost voor mensen die niet kunnen zingen. Je kunt ook gewoon praten, zoals Louis dat deed.
1: Nou, dan gaan we weer naar de rubriek musicals. En we hebben nou meegenomen The Sound of Music. De dingen waar ik zoveel van hou.

0: apart nummertje, hè, dit.
1: Ja.
0: Heel apart. En
1: live. Live. Helemaal live opgenomen.
0: Oh ja, was het live opgenomen?
1: Ja, je hoort het publiek, toch?
0: Oké. Okay.
1: In de Royal Albert Hall, om even precies
0: te
1: zeggen.
0: Dan gaan we nu naar Peter
1: Orlof.
0: Ja. Met I'm Mädchen for Immen. MUZIEK

0: Dat was Peter Orlof.
1: Ein Mädchen für immer.
0: En nu gaan we naar Eric Clapton. I shot the sheriff.

0: Clapton en zijn versie van I Shot the Sheriff.
1: Ja, dat was de sheriff.
0: Ja, maar we kennen dit nummer ook toch van Bob Marley. En ik vraag me af, wie had het nou het origineel? Ik weet het niet.
1: Ja, wie had het?
0: Ik vind ze alle twee eigenlijk.
1: Toch wel. Ja, nou, nu gaan we naar...
0: Carly
1: Simon. Met Your Soap van...
0: Fame. Ja, Fun is ook goed, maar... Trouwens, wie zingt het achtergrondkoortje, denk je?
1: Ik zou het niet weten, dat weet jij weer.
0: Mick Jagger van de Rolling Stones.
1: Oh ja?
0: Geloof het of niet, ja, het is echt zo.
1: Nou...

0: dat was Carly Simon.
1: Ja, en met Mick Jagger in het achtergrondkoor. Hoe kom je daar
0: nou bij?
1: Nou, het was gewoon zo. De Rolling Stones waren in de studio daarnaast aan het opnemen. En Mick Jagger was gewoon nieuwsgierig wat er in die andere studio gebeurde. Die liep even binnen. En Carly Simon vroeg van, wil je meezingen? En tot een grote verbazing zei hij, och, waarom niet? Zo is het gekomen. Ja.
0: Zo is het gekomen.
1: Juist. Wat krijgen we nu, Ingrid?
0: Nou, we gaan nu naar 10cc. Oh, Donna.

0: wat een apart stemmetje dit, joh.
1: Ik vraag me af wat ze daar gesleuteld hebben. Of ze dat dan met een... Die harmonizers en die vocal tune had je toen nog niet. Dus dat moeten ze misschien op een langzamere snelheid hebben opgenomen.
0: Toch wel?
1: Ja, zoiets moet wel geweest zijn. Oh, wat hadden we nu? Oh, we moeten naar de zonneschijn, hè?
0: Ja, Leo Linger met Run to the Sunshine.

0: dat was rennen naar de zon.
1: Ja, nou, we hebben over de zon niet te klagen gehad. Dit jaar hebben we toch een prachtige zomer gehad.
0: Ja, nu nog steeds een beetje.
1: Een stukje nazomer in de herfst nog. En toch beginnen de blaadjes wel een beetje te verkleuren. Het is heel mooi als daar een zonnetje op schijnt trouwens. Hè?
0: Ja.
1: Heerlijk, ja. Sweet sensation.

0: Sweet Sensation, Sad Sweet Dreamer. En nou ben jij weer.
1: Ja, we gaan nu, hebben we weer rubriek musicals. Dan gaan we naar de Jantjes. Oh, mooie Westertoren in Amsterdam, hè?
0: Uiteraard.

0: Ja, dat waren de Jantjes. Met mooie Westertoren.
1: Ja, heerlijk hoor.
0: Heerlijk.
1: Ja,
0: en nu gaan we naar?
1: Ik ben echt Amsterdammer.
0: Ja, jij bent echt Amsterdammer.
1: Ja, ja, ja, ik mag dat soort liedjes
0: wel. Dus jij kent de Westertoren?
1: Ja, zeker. Nou.
0: Nou.
1: Als was het mijn eigen broertje hoor.
0: Toch wel?
1: Ja hoor.
0: Maar we gaan nu naar Magic McNeil. When You're Gone.
1: Mackie McNeil. Van Mouten McNeil. Zet hem eens open. Je zit mij thuis en niet aan. Maar dat was Mackie McNeil van Mouten McNeil.
0: Oké.
1: Ja.

0: dat was Mackie met Neil.
1: Ja, ik vond het achteraf toch niet zo gek hoor. Magic Mackie, vind ik ook wel een leuke naam voor haar.
0: Ja.
1: Wie krijgen we nu?
0: Nou, we gaan nu naar Little River Band. It's
1: a long way.
0: Long way.
1: There. Hallo allemaal.

0: Ja, dat was Little River Band.
1: Ja.
0: En naar welke gaan we nu?
1: Ja, dan gaan we nu naar Lia Velasco en 5:05 p.m.

0: Lea Velasco, 5:05 p.m. En de beurt is weer aan Ingrid.
1: Ja, we gaan weer meedoen naar Musical. En we hebben nu Anastasia, Ooit in de Winterse Dagen.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: Big Show. Dit was Blondie met Denise. We gaan nu naar Al Stewart, de Year of the Cat.
1: Dat moet jou toch wel aanspreken? Je hebt zelfs een hele grote kat thuis lopen.
0: Ja, die hebben we thuis, hè?
1: Year of the Cat, Al Stewart.

0: Ja, dat was de jaar of de kat.
1: Ja, jouw katten die vinden dat elk jaar het jaar van de kat
0: is. Elk jaar hetzelfde met de katten.
1: Ja, die grote, je hebt zo'n hele grote mingoen. Ik zal even vertellen voor de mensen thuis, die kunnen het natuurlijk niet zien. Heel grote mingoen heeft ze. En zo'n klein, wat magerder poesje. Zo'n, wat is het, Poekie heet ze. Ja. Maar die twee die spelen wel met elkaar. Ze zijn niet vijandig tegenover elkaar.
0: Nee, dat zijn ze niet.
1: Nee. Jij was weer trouwens.
0: Ja, we gaan nu weer naar de musical. En we hebben een nummertje uit Chess meegenomen. I know him so well.

0: Dat was de originele Doug Ashton. En Winter in America is cold. En ik weet niet of je daar ook met die klimaatverandering te maken hebt. Maar het
1: zal dat weet ik ook niet.
0: Het zal nog steeds koud zijn.
1: Ik denk het wel.
0: Ja hoor, ja.
1: Nou, we gaan nu naar Andrew Gold.
0: Ja.
1: Never let the sleep away.

0: even een anti-slip cursus in.
1: Oh ja?
0: Ja, never let her slip away. Ja. Oh, wie krijgen we nu? Windjammer, hè?
1: Windjammer met Harbor Light.

0: dat was Windjammer met Harbour
1: Light.
0: Light.
1: Ja.
0: En nu gaan we naar Freddy Aguilera. Amak.

0: Aguilar.
1: En nou gaan we naar...
0: Ja, wie gaan we nu krijgen? Wat is de... Oh, Randy Crawford. Ja.
1: One day.
0: I'll fly away.

0: Crawford.
1: Met One Day.
0: I'll Fly Away.
1: Nou, dan gaan we nu naar Lowell George.
2: Check.
1: Toetje.

0: Ja, dat was hem. Lowell George en Cheek to Cheek.
1: Ja, en dan gaan we nu naar de Dolly Dots met Tell Me About Boys. Maar wist je dat er ook een musical nou uitkomt van Dolly Dots?
0: En wie gaat dat spelen? Gaan ze dat zelf spelen of gaan er andere mensen...
1: Ik denk dat het amateurs zijn van musicalwereld. Ik weet het niet.
0: Nou, we wachten het af.
1: Nou ja, we wachten het maar af. Hier is de Dolly Dots.

0: dat was de Dolly Dots. Met Tell Me About The Boys.
1: Ja, dat, ja.
0: Maar we gaan nu weer naar een musical.
1: Ja, ja.
0: Dit keer hebben we Paddington meegenomen.
1: Oh, dat lieve beertje.
0: Dat lieve beertje wat gevonden werd.
1: Ja.
0: In Londen, hè?
1: Ja, en hij ging nog bij de koningin op bezoek ook.
0: Ja.
1: Dat stukje.
0: En hij was ook gek van op marmelade.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En het nummer gaat over marmelade.

0: Marmalade.
1: Ja, dat was Paddington met Marmalade.
2: Ja, en je hebt een citroenvariant en een sinaasappelvariant. Ja. Want ik ben ook een marmalade-eter, hoor. Ik heb het ook veel gegeten vroeger. Witte boterham dan...
1: Oh ja, heb jij dat veel gegeten?
2: Ja, vond ik heerlijk. Nog
1: is het een soort jam-soort?
2: Ja, een soort jam is het, ja. Maar okay. Nog lekkerder dan gewone jam eigenlijk. Ja, ja, okay. Ja.
1: Nou, nu gaan we naar Jefferson Airplane.
2: Met de White Rabbit van het beertje naar het konijntje.

0: Dat was Jefferson Airplane met White Rabbit.
1: En dat was dat konijntje wat de weg wees aan Alice in Wonderland. Daar gaat daar gaat het liedje eigenlijk een beetje over.
0: Maar nu gaan we naar Eric Clapton. After Midnight.

0: dat was Eric Clapton met After Midnight.
1: Ja.
0: En nu gaan we naar T-Set.
1: Ja, met Peter, hè? Ja, Peter Tettero. En die had zo'n hele snelle auto. Die had een Ford Mustang, had hij.
0: Oh ja?
1: Zo'n prachtige rode Ford Mustang had hij. En af en toe mocht ik wel eens met hem meerijden. Want ik woonde in Amsterdam-Noord. En 's nachts gingen die bussen niet meer naar de andere kant van het ei. En dan zei ik altijd, Peter, mag ik even door de tunnel met jou? Want,
0: mocht je altijd meerijden?
1: Mocht ik meerijden. En hij heeft me toch een bekeuring gehad met dat ding. Dan kon hij zijn kamer mee behangen. Want het voor je het wist, zat hij op een snelheid die niet was toegestaan.
0: Oké.
1: En ik zei, potverdorie, ik zie wel, ik rij alweer 180, weet je. Zo ging dat een beetje. Nou, Peter, alsnog even met de T-Z.
2: My Bell Ami.

0: dat was T-Set.
1: Mooi plaatje.
0: Ja, zeker een mooi plaatje.
1: Bel, Amie. En nu naar de Zaanstreek. Ja, wel. Ja. George, hè, George Baker Selection.
0: Oh ja? Ja. Ik wist niet dat hij in de Zaanstreek woonde.
1: Ja, daar komt hij vandaan hoor.
0: Oh?
1: Zeker weten.

0: Bert Hecht.
1: Ja, toch?
0: Eindeloos bandje, hè? Noemen ze dat.
1: Maar wat gaan we nu doen? Welk nummertje doe jij nu?
0: Laat doen nu de tune als je het niet erg vindt. Want die halen we niet meer qua tijd.
1: Nee. Het is alweer bijna tijd.
0: Bijna
1: dus,
0: tijd weer, hè?
1: Tot volgende week bij de Flashback Show. Of 80 aan tafel.
0: Dinsdag.
1: Tot dinsdag. Volgende week.
0: Ja. Dinsdag 12:02, hè? Maar dan is het weer echt live, hè?
1: Ja, dan is het weer live.
0: Dit is conserve.

0: IT-beveiliging en telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacy-risico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het gehandicaptenplatform Egmond organiseert op 11 oktober... een ervaringsparcours in de sporthal De Watertoren. Bezoekers beleven zelf hoe het is om met een beperking door het dagelijks leven te gaan. Het ervaringsparcours vindt plaats op zondag 11 oktober 2026... van 1:30 tot 4:00 middags in sporthal De Watertoren... aan de Watertoren 36 in Egmond aan Zee.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Dijk en Waard moet structureel 3 miljoen euro gaan bezuinigen. De gemeente heeft nu nog een goed gevulde spaarpot en geplande projecten kunnen gewoon doorgaan. Maar voor de toekomst zijn maatregelen nodig. Aan hogere belastingen wordt voorlopig niet gedacht. Begin 2027 wordt duidelijk waar Dijk en Waard op gaat bezuinigen en worden ook de ambities van de gemeente in de begroting verwerkt. In een garageboxencomplex aan de James Wattstraat in Heelgewaard is vorige week 29 kilo drugs ontdekt. Dat meldde de gemeente donderdag. 9 boxen zijn met speurhonden doorzocht, naar aanleiding van een tip over mogelijke opslag van gevaarlijke stoffen. Naast verdovende middelen werden ook materialen voor drugsproductie gevonden. De politie doet verder onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De Alkmaarse gemeenteraad heeft een interpellatiedebat aangevraagd. Naar aanleiding daarvoor is de beslissing van Alkmaar om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Bij de besluitvorming zou druk zijn uitgeoefend door de gemeente Amsterdam. Het interpellatiedebat is gepland voor maandagavond. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: Galerie De Vloeiende Beweging in Bergen toont werk van de 24-jarige Madeline Banks. Een Nederlands-Nieuw-Zeelandse kunstenares die opgroeide in de regio Alkmaar. Haar schilderijen zijn te zien tot eind december en ook tijdens de kunsttiendaagse.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Zondag 4 oktober, de eerste zondag van de maand oktober. Dan zendt Kerkradio 80 nogmaals het gesprek met Tjalling Huisman, predikant van de Protestantse Kerk Nederland uit. De uitzending begint na het radionieuws van 8 uur op deze zender en is tevens te horen op het tv-kanaal van RTV 80. De herhaling is maandagavond na het nieuws van 8 uur, slechts alleen via de radio, maar een week lang op de site rtv80.nl/radio/uitzending gemist. In het voetspoor van Luther en Bach. Letty Oosterhof maakte een voettocht van Eisenach naar Erfurt, door de bossen van Thüringen en langs plaatsen waar Luther en later Bach werkten en leefden. Een omgeving vol natuur en historie, muziek, bouwkunst en cultuur. De pelgrimsdienst van 4 oktober geeft een impressie met veel muziek. Want voor Bach en ook voor Luther was muziek van levensbelang. Een troost en bestrijder van angsten en kwaad. Voor Luther was er zonder muziek geen sterk geloof, en voor Bach was er zonder geloof geen muziek. En beide hielden zich in de moeite van hun tijd staande. En hoe zit dat in onze tijd? Muziek van Luther en Bach klinkt vanaf het orgel door Willem Leegwater, en blokfluitquintet Soethout speelt muziek uit de tijd van Luther en Bach en van nu. Dorpskerk Schorl om 10 uur. Waar haal je je geloof vandaan? Voor alle zoekers en denkers in en buiten de kerken zijn er de middagen van de gespreksgroep Perspectief. Een oecumenische groep, en oecumene betekent voor de hele wereld. Dit jaar gaat de groep in gesprek over het onderwerp: waar haal jij je geloof vandaan? Een simpele vraag misschien, maar in deze tijden lijken geloof, hoop en liefde, of welke woorden je ook gebruikt, niet zo eenvoudig te behouden of vorm te geven. Daarom is het boeiend om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan. Gespreksleider is dominee Kokkie Groot. Op woensdagmiddag 7 en 21 oktober en 11 november vanaf 2 uur in de consistorie achter de dorpskerk in Schorl. De eerstvolgende oecumenische viering in de Prins Hendrik Stichting zal zijn op donderdag 8 oktober om 2:30. De muzikale ondersteuning in deze dienst is in handen van de Sea Singers, onder leiding van zuster Theresa Takken. De bewoners van het verzorgingshuis waarderen het altijd zeer dat ook parochianen van buiten het huis deze diensten meekomen vieren. Dus iedereen wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle en zomerse week.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor, en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde, en ook elke keer als ik verwachtte.

liefde. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes- en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.